0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaustoverlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
2: Let's go.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag, zaterdag 3 oktober. En als we naar buiten kijken, dan zien we ja, dat het zonnetje toch wel eens zou kunnen gaan schijnen een beetje. Het is momenteel fris, 7 graden was het toen ik hierop aan fietste. Maar we gaan er lekker tegenaan vandaag. Wat hebben we zoal op het programma? Nou, ik ga 2 uur hele lekkere muziek draaien en daarna hebben we nog een uurtje politiek uit Montfoort met 2 gasten uit de politiek. En met het nieuws ga ik maar gelijk beginnen. Met de muziek bedoel ik. De Beach Boys heb ik klaarstaan met Tears in the Morning.

Ja, daar was die, hè? Chris Isaak met The Wicked Game. Zo, dan is de kop eraf alweer van deze zaterdag bij Radio Stad Montfort. Maar we gaan lekker door met McGinnis Flint en When I Dead and Gone.

Ja, de Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. Ja, nou ga ik een paar mensen heel veel plezier doen met BZN, met Just an Illusion.

Ja, dat waren ze. Aphrodite's Child met Such a Funny Night. Ja, dan wil ik even de grote bingo dag aan u presenteren. Dat begint vanmiddag om 4 uur en dan gaan ze 8 uur lang bingo spelen. En als u meedoet, dan steunt u natuurlijk Radio Stad Montfoort. De kaarten zijn nog te koop tot, ik dacht, 1:30 vanmiddag en dan is het over. Ik zou zeggen, ik koop er een paar en je maakt ons er gelukkig mee. En ik ga u nu gelukkig maken met muziek, hoop ik. Only Lies van Greenfield & Cook.

Ja, allemaal muziek om op zaterdagmorgen de krant mee te lezen, hè, bij Radio Stad Montfort. We gaan, of we hadden gedraaid, John Denver en Take Me Home, Country Roads. We gaan lekker door nu met QB and the Blizzards. Die heb ik weer eens klaarstaan met Window of My Eyes.

Ja, dat waren ze weer eens, hè. Rob Hoeken en de Rhythm and Blues Roep. Ja, en dan zit het eerste uur Staatspraat er weer op. Ik heb het heel veel plezier al gedaan, want de muziek is mooi. We gaan er even uit met een instrumentaaltje en dan komen we na de koffie bij terug. Tot zo!

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Staatspraat. En dat begonnen we zoals gebruikelijk altijd met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Johnny Make Believe. En we gaan lekker verder met Tony Christie. Ja, nou ben ik even zijn naam. Ja, Tony Christie. En we gaan horen, Is This The Way To Amarillo?

Ja, de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo. Ik heb voor u het voetbalprogramma, zover als ik hem weet. Montfort SV die krijgt PVCV uit Vleuten op bezoek. Die wedstrijd begint om 2:30. De voetbalvereniging Linschoten die moet naar Noorden toe, naar NSV 46. Ook die wedstrijd begint om 2:30. En de grote reis vandaag is voor FC Oudewater. Die moeten naar Renen toe, naar de voetbalvereniging Achterberg. Die wedstrijd begint om 2:30, dus ik zou maar vroeg op tijd vertrekken, als je alles wilt zien. En dan gaan we nu weer verder met muziek natuurlijk. There's no more corn on the brazos van de Wolkers.

Ja, dat was een oudje van Steeler's Wheel, Late Again. We gaan naar Gilbert O'Sullivan toe. De man met de korte broek en zijn pet op uit de jaren 70. Ik ga het nu draaien, Alone Again.

Ja, dat was Don McLean met Vincent. We gaan naar Dr. Hoeken, de Medicine Show en Sylvia's Mother.

Alexander Curley met I'll Never Drink Again. We kunnen er nog wel een paar draaien. De Les Humphries Singers heb ik klaarstaan met Mexico. Mexico!

Ja, dat was Alex Harvey met To Make My Life Beautiful. Nou, en dan zit onze tijd er weer op. 2 uurtjes Stadspraat zit erop. We gaan ermee stoppen. Strakjes na 11 hebben we een uurtje politiek. De gasten zijn wethouder Paul Pennerts en het raadslid Erik Vink van Progressief Akkoord. We gaan eruit met Peter Koelewijn en KL 205. Ik zou zeggen, tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Weer 2 uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En 3 Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18, komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Leanne komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

Lainey Wilson staat inmiddels stevig met beide laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Joe Sun met Old Flames Can't Hold a Candle to You. Hij bracht het uit in 1978. Zijn versie bereikte nummer 14 op de Amerikaanse countrylijst. Twee jaar later maakte Dolly Parton er een grote hit van. Haar versie ging naar nummer 1, maar daarover meer in het tweede uur.

Twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP Imaginary Appalachia verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En daar komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept al een verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

John me. Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft country muziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en His Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een lichaam.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
4: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
7: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: We gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colter Wall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus. Blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent het gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.
1: Dit is Crossroads met

Colter Wall met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Range. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes Van Zandt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en countrymuziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In countrymuziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan. Wish I

0: De cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property, en is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze put uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij country muziek. Want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten, een bladzijde omslaan en kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de Spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Payin' Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke liefde voor de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Payin' Bills gaat over iets heel alledaags, zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Block met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen soms heel simpel. Geen lange uitleg, geen dramatische speech, gewoon misschien een volgende keer. Daarmee sluiten we 2 uur Crossroads af.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan de komende twee uurtjes weer een leuke uitzending van maken. En het is in Duitsland, in München, nog steeds het grote Oktoberfeest. En dat is natuurlijk tot en met 4 oktober. En daarom gaan we nog even gezellig toch nog een twee uurtjes Oktoberfestmuziek voor jullie draaien. We begonnen met Fang zu Lieben an van Zonwind. In deze uitzending hebben we natuurlijk een nieuw album van de maand. En we hebben een artiest van de week. En als we nog ook nog tijd hebben, dan gaan we ook nog voor u een coverplaat opzoeken. En ja, heel veel gezellige muziek. Een beetje betrekking tot het Oktoberfeest gebeuren. We komen voorbij die Klozentalen, Brenholz. Chantal Jansen samen met Donnie, de jonge Tienertalen, Wie is in Spitsen, Mountain Crew, die Pandauer, Wind, Angela Neubauer, Marcus Becker, Versbenker, Dietje Utsi. En dan een gezellige instrumentale muziek om het gezellige uurtje weer af te maken. Ja, zoals ik al zei, hebben we weer een artiest van de week en daar gaan we straks mee verder. En ik zal alvast zeggen, dat is Angela Neubauer. En het album van de maand is het album van de maand. Het nieuwe album van de groep Wind. En Chapeau heet het album. Maar we gaan nu lekker gezellig verder met de groep uit het Klozentaal. Waar ik een grote fan ben geweest. Ja, ze zijn in 2010 zijn ze helaas gestopt. Maar de muziek blijft leuk. En we gaan lekker gezellig luisteren naar Radi, Radi, Radi. Hier zijn die Klozentaler. En welkom en veel luisterplezier.

Ja, dat waren de Paldauer hier bij Immer Wieder Volksmuziek. En en dan gaan we natuurlijk verder met de volgende. En dat is het album van de maand. En we gaan natuurlijk eerst nog even alles afkondigen. Die Paldauer, 3000 jaren, Mountain Crew, Katharina. Wie is in spitsen met Annemarie? De jonge talen, Tieletalen met Kuibel en het Indianen. Schutterbrouw, Donnie en Chantal Jansen. Brenholz met Baila Baila. En we begonnen met Closer Talen, Radi, Radi, Radi. Het is nu weer tijd voor het album van de maand. En het is oktober, dus we gaan weer een nieuw album van de maand voor u kiezen. En ik heb gekozen voor de groep Wind. En die hebben een nieuw album uitgebracht en dat heet Chapeau. En daar gaan we dus de komende maand in oktober naar luisteren. We beginnen zometeen met Mijn Compliment. En daarna gaan we meteen door met het volgende item van Immer Wieder Volksmuziek. En dat is de artiest van de week. En dat is Angela Neubauer. Met Mi Bella Amore, Lieb mich en Wie viele Stunden hat die een nacht. Maar we beginnen eerst met Wind, met het album van de maand. Hier zijn ze met Mijn Compliment.

Ja, luisteraars. Het eerste uur van deze uitzending van Immerwiener Volksmuziek zit er alweer op. En we horen nog heel veel gezellige muziek. Rettete Morka Hamas Shalowe van de original Bayerse donormuzikanten Leep van Dijotsi. Yvette Spenker met Humpopa. Marcus Becker met Das Rote Pferd. En daarna, daarvoor was de artiest van de week en de CD van de maand. Ja, we gaan even er tussenuit en zijn we zo weer bij jullie terug met nog een uurtje Oktoberfeest gezelligheid hier bij Immerwiener Volksmuziek. Tot zo!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu
3: Immer wieder Volksmusik. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
4: Een hele goede middag. Het is 12 uur geweest hier bij Radio Stad Montfoort. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. We hebben het over zaterdag 3 oktober 2026. Het is alweer oktober, Kees. En we gaan beginnen aan uitzending 414.
5: Ja, en we gaan rap op de top 100 af. Hè? Want dan gaan we ook volgende week maar weer eens hebben. Gisteren is de eerste app alweer rondgegaan.
4: Dus de appje om weer eens bij elkaar te gaan zitten is verstuurd. Ja. Dus binnenkort gaan we daar weer over brainstormen. Dus ga alvast nadenken over welke muziek je dan eventueel zou
5: zo is het. En 19 december gaan we hem uitzenden.
4: 19 december 2026, dus een weekje voor de kerst.
5: Ja, lekker.
4: Met een kerstgevoel gaan we de top 100 doen.
5: Zo is het.
4: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben eigenlijk best wel een vol blok met uiteraard sport, met een interview. We gaan weer even bellen met topkok Ries.
5: Ja, inderdaad.
4: En Ries is momenteel lekker op vakantie in Zweden, maar we gaan hem toch storen.
5: Ja.
4: En hij dacht van, nou, ik ga wel iets Zweeds bedenken.
5: Ik begin er nu al van te zweten, dus dat gaat helemaal goed komen. Dat wordt Zweeds.
4: Met dat Zweeds. Ja, precies. Verder hebben we nog een nieuwsblok in dit eerste uur. We hebben een thema van de maand.
5: Ja, klopt.
4: Dat vind ik ook heel leuk om te doen. En een guilty pleasure. Maar we beginnen weer met iemand die ons helaas is ontvallen, Kees.
5: Ja, en in dat kader wil ik eerst even met iemand anders beginnen, okay. Als je het niet erg vindt. Want afgelopen week ben ik behoorlijk geraakt door het overlijden van Paulien Cornelissen. Uh-huh. Wij doen natuurlijk best wel heel veel aan cabaret in ons programma. Ja. En dit raakte me best wel. Ten eerste al de leeftijd natuurlijk 50 jaar aan kanker overleden. Ja. En ik vond het een geweldig mens. Ja. Ik vond het een goudmens. Daar wilde ik eigenlijk eventjes 2D tellen aandacht aan. Dus vandaar. Zij heeft niet gezongen. Dus we hoeven er niks aan te draaien. Maar,
4: misschien gelukkig maar.
5: Ja, misschien gelukkig maar ook. Ja, inderdaad. Maar slinger Francisco die is wel overleden op 27 september. En dat zegt misschien niemand wat. Maar onder zijn artiestennaam Mighty Sparrow misschien wel. Hij is 91 jaar geworden en hij was op Trinidad geboren. En hij is na een kort ziekbed overleden.
4: Precies. En hij vormde een duo, Mighty Sparrow, dus samen met Brandon Lee.
5: Yes.
4: En die hebben een wereldhit gescoord ooit.
5: Ja.
4: En die gaan we draaien.
5: Ja, dat was mijn dansles. Daar heb ik San op leren kennen.
4: San voor het eerst in de kont geknepen.
5: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Nee, zo was ik denk ik niet. Nee, ik was een heel braaf jongetje.
4: Heel braaf,
5: nee, Mighty Sparrow.
4: Only a fool breaks his own heart.
5: Dat bedoel ik.

0: The Killers met het heerlijke Somebody Told Me. En wat Kees net tegen mij influistert, komt van het album Hot Fuzz.
1: Hot Fuzz, geweldig album. Ja, absoluut. Ja. Goed album.
0: Goeie band trouwens.
1: Ja, zeker.
0: En daarvoor dus Mighty Sparrow en Brandon Lee. Met echt wel een schuifelnummer.
1: Dat was een schuifelaar, ja zeker. Ja, ja, ja.
0: Ik zie jou
1: ja.
0: Zo dan met Sandra zo de ja. Hoeken van de vloer op zoek.
1: Ja, nou, ik heb er alle hoeken van het pand laten zien.
0: Het was bijna
1: sport, hè? Het was bijna sport, joh. Laat hem maar meteen hier staan, weet je niet?
0: Laten we het sport zo over zitten. Uiteraard beginnen we met voetbal. Er is geen eredivisie voetbal vorige week geweest en ook deze week niet vanwege de interlands die momenteel gaande zijn. Nederland is druk aan het spelen voor de Nations League. We hebben inmiddels al 3 wedstrijden achter de rug. Vorige week wisten we al dat ze gelijk hadden gespeeld tegen Duitsland. Daarna werd er gewonnen bij Servië met 1-2. En gelijk gespeeld in Griekenland. Griekenland is wel in vorm. En ik heb het niet gezien trouwens. Maar wat ik wel begrepen heb, dat Nederland erg labberkakkerig aan de wedstrijd begon.
1: Ja, ja. Ja, net als de Duitsers ook tegen de Grieken. Ja. Dus het is een beetje onderschatting, krijg je het idee van.
0: Ik snap het niet. Dan weet je dat een ploeg in vorm is.
1: Ja.
0: En dat je in Griekenland in een heksenketel moet
1: voetballen. Ze winnen van Duitsland. Dus je bent gewaarschuwd.
0: Ja. Ja.
1: En nog, ja.
0: Uiteindelijk is het in de blessuretijd nog rechtgetrokken met een goal van Reinders. En werd er toch nog 2-2. Waardoor je zelf een punt hebt. En Griekenland geen 3 punten, maar ook maar 1 punt.
1: Nee.
0: Zit je nog volop in de race om het goed te doen in de pool.
1: Ja.
0: Morgenavond is trouwens de laatste wedstrijd in dit blok die Nederland speelt. Het zal in Eindhoven zijn om 8:45 en Servië is wederom de tegenstander. Dan de Formule 1. Vorige week was race 15 in Azerbeidzjan, in Baku is dat. Winst was er voor George Russell en Max werd tweede en daar was een soort finish photo voor nodig. Nou, dat was wel duidelijk te zien, maar 2/10 is niet veel, Kees.
1: Ja, is niet veel, nee.
0: Dat is echt vloep en zo kort zaten ze op elkaar. Hadjar, ook van Red Bull, werd netjes derde. En toen konden we al zien dat Red Bull het gat aan het dichten is.
1: Ja, die zijn aan het dichten.
0: En goede dingen aan het doen zijn. En dat blijkt ook wel uit wat er vanmorgen allemaal al gebeurd is. Want dit weekend is race 16. Het is de Grand Prix van Bahrein. En dan zou je zeggen, dat wordt in Bahrein gehouden.
1: Ja.
0: Nou, daar is het onveilig.
1: Ja.
0: Dus de Grand Prix van Bahrein wordt in Maleisië verreden. In Sepang, schitterend circuit trouwens. En vanmorgen was al de kwalificatie. Op pol, ja, Max.
1: Max, ja.
0: Max gaat morgen vanaf eerste positie weg. Van tweede positie heel netjes Hamilton. Hadjar had eigenlijk de derde tijd, maar had ook nog een motortje gewisseld ergens eerder het weekend. En zal 5 plekken naar achteren geschoven worden. Waardoor Antonelli op de derde plek weggaat. En ik heb het gisteren al links en rechts gefluisterd. Max gaat morgen zijn eerste overwinning dit jaar halen.
1: Ja, ja, ja. Hoe laat is de race morgen?
0: Morgen is de race om 9:00 's morgens.
1: Oh, ja. Oké.
0: Dus voor sommigen de wekker zetten.
1: Ja, nou, als je om 9:00 nog niet wekker bent, dan krijg je doorlegplekken van
0: mij. Ik zou zeggen, vanaf mijn 15e tot mijn 30e was ik op zondag niet voor 9:00 wekker.
1: Nee, maar dat heeft met de zaterdagavond te maken.
0: Dat heb zeker met de zaterdag. Ja. dan wielrennen. Vorige week waren de wereldkampioenschappen in Montreal. Op zaterdag en zondag waren de wegwedstrijden voor de elite, zoals het heet. Dus de profs bij de dames en heren. En Nederland was daar zeker nadrukkelijk aanwezig. Bij de dames was er winst voor Demi Vollering. Die uiteindelijk in een sprint met 3 concurrenten de snelste bleek te zijn.
1: Ja, en overtuigend.
0: Overtuigend wereldkampioen is geworden. En bij de heren was het... Ja, je kon er geen touw aan vastknopen.
1: Nee.
0: Om de kilometer was de situatie anders. Ja. En dacht je dat Wout van Aert ging winnen.
1: Ja.
0: Dacht je dat Evenepoel ging winnen.
1: Ja.
0: Dacht je dat Van der Poel ging winnen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk was het Brandon McNulty. Die op een kilometer of 25 voor het eind volgens mij...
1: Een enerverende wedstrijd, absoluut.
0: Demareerde en de rest zijn rug liet zien.
1: Ja.
0: Van der Poel werd nog wel heel knap in de sprint van het achterliggende groepje derde.
1: Ja.
0: Dus weer een medaille voor Van der Poel op de wereldkampioenschap.
1: En wat jij al zei, hè, dat is een lelijke kerel. Die
0: McNulty, die is tegen een keer gevallen. Met de fiets.
1: Wat een lelijk. Maar hij fietst ook heel lelijk, maar wordt er wel wereldkampioen mee.
0: Precies. Kees, als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek?
2: Top 40, top 40, top 40. Nummer 1.
0: En dat lijkt toch eigenlijk wel heel nauw verbonden met de sport nog altijd.
1: Ja.
0: Wat nog altijd op nummer 1, de themasong van de WK voetbal van de afgelopen zomer. Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Let's go. Nog altijd op nummer 1 in de nationale top 40. Dai Dai, het nummer van Shakira en Burna Boy. Nogmaals, wat de themasong was van de WK voetbal.
1: Ja, inderdaad.
0: En aan de WK voetbal deed ook Zweden mee, volgens mij, Kees.
1: Zo het?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Die
0: hebben flink tegen hun balletjes geschopt, zeg maar. We gaan eens even praten met mag ik het zeggen? De beste kok van Montfoort?
1: Jawel, en omstreken.
0: En omstreken. We hebben het over Ries Verburg. Ries, goedemiddag.
2: Hele goede middag. Goedemiddag.
0: En we bellen best wel een end van elkaar vandaan.
2: Ja, dat klopt. Ongeveer 1200 kilometer zo'n beetje.
0: Ja, misschien wel meer inderdaad als je de route af moet leggen. Of jij hebt het gereden trouwens.
2: Ja, je fiets 1200 kilometer.
0: Heel goed.
1: Dus, jongen.
0: Ja. Want jij zit in Zweden.
2: In Zweden, onze jongste zoon en schoondochter en twee kleinkinderen. Die hebben daar die gaan emigreren en die hebben gisteren een huis gekocht. Gisteren de overdracht geweest.
0: Ja.
2: Dus opa en oma die zijn bezig met helpen, met verbouwen. Niet dat ik zo handig ben.
0: Nee, maar dat moet eerst gesloopt worden en dat kan iedereen.
2: Eerst gesloopt en dat ken ik heel goed. Ja. Alleen dat moet je ook voorzichtig doen.
1: Ja, zeker. Maar je kan in ieder geval zorgen voor het eten en drinken. Dat scheelt dan wel weer.
2: Voor het eten en drinken, dat gaat wel redelijk af. Ja, dat gaat redelijk goed.
0: In zoverre. Want je vertelde net, het eerste wat je beter gepakt hebt, is de oude keuken eruit slopen.
2: Ja. Nou, het was een IKEA-keuken.
0: Ja.
2: Eentje van 15 jaar oud, maar hij zag er nog super mooi uit met echt houten deuren.
0: Ja.
2: En dus die gaan we weer hergebruiken. En de rest gaan we een gedeelte van een oude schuurdeur. Die gaan we als achterwand gebruiken.
0: Ja.
2: En Wil die gaat behangen, die kan heel goed behangen. Dus ja, joh, we zijn druk, man.
0: Misschien een stomme vraag, maar dan behangt ze tot 1,50 meter.
2: Dit vind je niet leuk, hoor. Wacht, ik zeg je even op de luister.
0: Nee, doe maar niet.
1: Hij durft het te zeggen omdat ze zo ver zit natuurlijk.
0: Ries, in Zweden zit jij. En uiteraard, jij blijft een creatieve kok. En dan ben je aan het nadenken over wat kan ik in de uitzending vertellen wat een lekker recept is. En dan kom je vanzelf uit op...
2: Zweedse balletjes,
0: juist.
2: Ja, die originele van de IKEA. Nou, alhoewel, die van de IKEA die zijn nog iets anders gemaakt, want die douwen de spullen in wat je niet wil weten.
0: Oké.
2: Maar...
0: blijf even goed in de telefoon praten, Ries, want je bent wat ver weg. Oh. Letterlijk even
2: duur.
0: Ja.
2: Ja. Beter. Zo beter weer?
0: Ja.
2: Nee, maar zij douwen er wat spulletjes in wat eigenlijk niet hoort. Nee, dat is niet waar. Maar gewoon, ik ga ze gewoon maken op de Hollandse manier.
0: Op de Hollandse manier.
2: De Zweedse balletjes.
0: Oké.
2: Dus, en dat is hartstikke lekker, joh.
0: Brandlos.
2: Dat gaat met half omgehakt.
0: Ja.
2: En dan doe je uitje helemaal fijn hakkelen.
0: Mm-hmm.
2: Aardappelen, dat is het secret ingredient.
0: Ja. Een ingrediënt.
2: Die doe je er als puree helemaal doorheen maken.
0: Okay.
2: Handje paneermeel, eitje, dus wij doen er geen aardappelen doorheen, maar dat doen zij dus wel.
0: Ja.
2: En dan piment of nootmuskaat doe je erin. Zout en peper.
0: Ja.
2: En dan lekker een beetje boter of olijfolie, daar haal je ze in bakken. En dan daar maak je dan een lekker sausje bij. En daar doe je lekker cranberry jam doe je erbij.
0: Okay.
2: Dus het is eigenlijk bijna onze eigen balletjes.
0: Ja.
2: Die je wel eens met ct-saus maakt of dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
2: Alleen doen zij er dan extra aardappelen doen ze erbij.
0: Precies, ja. Dus, en wat ik ook wel verrassend vind is om er jam bij te doen.
2: Ja. Ja, de cranberry jam. Wij zijn hier in de bossen geweest en je zit vol met zwarte bessen, blauwe bessen, paddenstoelen, cranberries. Echt van alles nog wat.
1: Pas op met de paddenstoelen, hè?
2: Nee, we hebben een app tegenwoordig, hè? En je kan het aan chat vragen en dat gaat allemaal hartstikke goed. Nee, dat is echt leuk. Ja, het is echt heel supermooi hier.
0: Helemaal goed. De Zweedse balletjes dus niet met, zoals op de Hollandse wijze, maar met aardappel er doorheen. En daarmee worden het Zweedse balletjes. Helemaal goed.
2: Ja.
0: En eet je die dan op brood of gewoon als maaltijd vlees bij een ander?
2: Dit is dan het vlees. En wat zij dan doen is, je kan dat met frietjes of je kan dat met normaal met aardappelpuree. Dat is extra aardappelpuree die je er doorheen doet. Lekker vol. En dan, dus ja, echt lekker semmetje erbij. En dan heb je eigenlijk al bijna alles. Een beetje bonen of dat soort dingen.
0: Ja.
2: En gewoon een beetje Hollandse kost, alleen dan op z'n Zweeds.
0: Op z'n Zweeds, helemaal goed.
2: Ja, en dan kan je alle kanten op natuurlijk.
0: De luisteraars die niet zo snel niet mee konden schrijven. We gaan dit keer echt proberen het recept op onze Facebookpagina te krijgen.
2: Ja, ik ga hem zo meteen doorsturen.
0: Ja, want ik weet dat je druk bent. Maar probeer er even een gaatje voor te vinden, Ries.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Nog meer nieuws uit Zweden?
2: Ja, en tel. Ja, ik wil graag even een rectificatie plaatsen. Jullie hebben geluk dat ik ben verhuisd naar Zweden.
0: Ja.
2: Want de beste kok van Nederland, dat was ik natuurlijk.
0: Ja, maar je woont niet meer in Nederland.
1: Nee.
2: Nee, dat is waar. Nee, ja, nee. Daarom, dus maar.
1: Van Zweden nu.
0: Ja, ja. Je bent de Zweedse kok.
1: Uit de Muppet Show.
2: De vierde chef. Hey mannen, fijne uitzending.
0: Goed je verdorie.
1: Dankjewel, yes, jongen.
2: Hoi, hoi.
0: Nou, dan krijgen we Ries weer, hoop ik.
1: Ja.
2: Dus dat, ja.
1: Daar is hij weer.
0: Heb je nog nieuws verder, Ries?
2: Ja, voor de rest, ja, het nieuws. Ja, misschien dat het de tamtam al bereikt heeft, maar Ries is weg bij het kasteel.
0: Precies,
2: ik zou het kasteel, ik zou het kasteel opstarten en nou, dat heb ik gedaan. En,
0: ja.
2: Ik ga nu een beetje van mijn leven genieten.
0: Van je pensioen genieten,
2: en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, doe je goed.
2: En ja, goed. Kijk, als er mensen zijn die zeggen van ik wil nog een keer thuis wat geregeld hebben. Nou, je kan me altijd even bellen.
0: Ja.
2: Dan kunnen we wat regelen misschien. En ja, voor de rest, dat doe ik leuke dingetjes. En doe ik lekker genieten van mijn vrouw en van mijn kleinkinderen. En dat soort dingen allemaal. Ik heb 50 jaar in de horeca gezeten. Dus 50 jaar als kok. Dus,
0: het is ook wel eens een keer mooi geweest, zo is dat.
2: Ik vind het zat.
0: Ja,
2: ik vind
0: precies.
2: Ja.
0: Ik begrijp dus dat ik jou voortaan elke avond rond een uur of 6 kan bellen en dan kom je bij ons kokkerellen.
2: Het is hier lekker weer, jongen. Ja.
0: Helemaal goed, Ries. Dank even voor je tijd. Groetjes aan Liel en Jus en Joe en de kleinkinderen daar. En vermaak je nog goed. En we zien je weer snel in Nederland. En dan gaan we weer een biertje drinken.
2: Gaan we zeker doen. Oké.
1: Okay. Hey, bedankt.
2: Fijne uitzending.
1: Ja, bedankt. Hoi, hoi. En iedereen de groetjes, Ries.
2: Hoi.
0: Ries Verburgt, niet meer werkzaam bij het kasteel.
1: Nee,
0: maar
1: inderdaad,
0: op een gegeven moment dan ga je de leeftijd bereiken. Ja. Jij bent ook bijna zover. Dus
1: ja, ik ben nog een jaartje. Dan is het klaar. Zo is het.
0: Helemaal top. Ik heb een lekker muziekje uit de oude doos klaarstaan.
1: Ja, inderdaad. En die had ook veel Zweedse balletjes.
0: Die heeft behoorlijk uit de pan gesnoept, ja. Het past er niet eens meer op zijn kruk.
1: Dat bedoel ik.
0: Fats Domino hebben we het over. En wat gaan we draaien, Kees?
1: Blueberry Hill.
0: Heerlijk.

0: En de inwoners van de Folsom Prison, die gaan helemaal uit hun dak bij Johnny Cash.
1: Ja, zeker weten. Geweldig nummer.
0: Live eigenlijk opgenomen daar in de gevangenis. Ja. Dus ja, dat geeft er een extra tintje aan, om het
1: ja,
0: zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan het hebben over het Montfoorts en Winschoters nieuws. Ja. Het is niet veel volgens
1: het
0: mij.
1: Het is niet heel veel, nee.
0: We gaan hem snel instarten. Dames en heren, het Montfoorts en Winschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: Op woensdagavond, afgelopen woensdagavond, is er een 91-jarige man op Willeskop opgelicht door een nepagent. En de politie zoekt getuigen of bruikbare camerabeelden. Dus kun je helpen, neem dan even contact met de politie.
0: Precies, weer erg zelf.
1: Ja, dus ik dus,
0: word echt giftig van dit soort acties. Daar kan ik heel kwaad over worden.
1: Ik laat mijn mond verder maken.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat was het nieuws, Kees.
1: Dat was alles.
0: Dat is niet veel.
1: Meer eigenlijk niet.
0: Dus we gaan zo meteen verder met het weerbericht in de uitgaansagenda. We hebben er al een aantal weken klaarstaan, maar we kwamen er nooit aan toe. Een Nederlandstalig nummertje tussendoor. Raccoon met Oceaan. Het wordt weer tijd om te draaien.
1: Zo is het.
0: Zo is het, Kees. Komt-ie aan.

0: Ik vind het toch wel een pareltje voor de Nederlandse muziek, dit nummer.
1: Ja?
0: Jij houdt er niet zo van, ik weet het. Maar ik vind het een heerlijk nummer.
1: Ik ben blij dat we het over mijn gehad hebben nou eindelijk.
0: Goed, we gaan snel verder met het weerbericht.
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Het zonnetje schijnt in mijn rug.
1: Ja.
0: Maar blijft dat zo? Kees gaat het vertellen. Kees, houden we dit mooie weer?
1: Vanmiddag is het rustig najaarsweer met zonnige perioden en velden met hoge bewolking. Daarbij stijgt de temperatuur van naar 18 tot 20 graden aan zee en naar 19 tot lokaal 22 graden landinwaarts. Vanavond komt in de kustgebieden wat dikkere bewolking voor en hieruit kan lokaal een spatje regen vallen. Veel neerslag wordt niet verwacht. Morgenochtend komt plaatselijk mist voor en kan in het noorden lokale buien ontstaan. In het midden is het meest droog met zon en wolkenvelden en zo'n beetje dezelfde temperatuur als vandaag. Okay. En volgende week schijnt het toch wel wat wisselvalliger en wat kouder te worden. Trouwens, het was vanmorgen vroeg ook al heel koud.
0: Maar als het dan in de loop van de dag weer opwarmt door de zon...
1: Dan is het wel lekker.
0: Want de zon doet
1: Dit is goed uit te houden, toch?

0: 8 uur
1: lang bingo.
0: Nou, als je dan geen bingo hebt.
1: Dan kan ik beter niet meer naar de stoppen. Ja, dan kan ik beter van de dom afspringen. Want dan gaat het nooit meer wat worden, waarschijnlijk. Vandaag is ook het Oktoberfest bij ons genoeg op Van de Heiterenkapel.
0: Precies, dus lederhozen aan en daar straks naartoe.
1: Ja, inderdaad. En dan zaterdag 10 oktober is Pullen op de Plaats.
0: Precies.
1: Maar. Dat zei je net al.
0: Ja.
1: En zaterdag 24 oktober, ik ben hem niet vergeten, Peter. Open bedrijvendag van Montfoort en Linschoten. En daar komt Peter voor in de uitzending.
0: Ik kom binnenkort een keer in de uitzending om daarover te vertellen.
1: Helemaal zeker goed. Te weten.
0: Top, Kees.
1: Hey, en ik wou nog wel even iemand bedanken. Jij wil ook nog even iemand bedanken. Want er heb iemand wat lekkers hier voor ons neergelegd.
0: Ja, vergeet het bijna te zeggen, inderdaad. Maar,
1: ja.
0: Joke, we waren zeer verrast en
1: ja,
0: erg lief
1: zeker.
0: Van je.
1: Heel erg lief, zeker te weten.
0: Je bent de vroegste Sinterklaas die ik heb gehad.
1: Inderdaad. Ja.
0: Dus en we gaan hem thuis lekker oppeuzelen.
1: Zeker te weten, komt helemaal goed.
0: Als we dat nu gaan doen, kunnen we niks meer zeggen, zeg maar.
1: Nee. Ik moet vanavond nog de ballen draaien, dus...
0: Daarom. Hey, we gaan snel verder met...
1: Het is geen natief, maar goed.
0: Ik zeg hem toch in.
1: Ja.
0: Hoop ik.
2: Ja. Dit is van 12 tot 2.
0: Hij laat me weer heerlijk in de steek. Het zou zijn de artiest van de maand, maar we hebben het thema van de maand.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Dat is geboren uit het feit dat 2 weken geleden heb ik op de donderdagavond bij de Afro Tros voor mij zitten kijken.
1: Ja.
0: En dat ging over Nederlandse dance acts uit de jaren 80, zo'n beetje. Ja. En daar kwam Two Brothers on the Fourth Floor voorbij. En ik zeg tegen Kees, dat moet je eens terugkijken. Want het zijn gewoon 2 jongens, net als jij, uit Utrecht.
1: Ja.
0: Die goed aan de weg getimmerd hebben. En wereldact zijn geworden met hun Two
1: klopt.
0: Brothers on the Fourth Floor.
1: Klopt.
0: Want ze waren inderdaad 2 broers en woonden op de 4e verdieping. Dus hoe moeilijk kan een artiestennaam zijn.
1: Nee, inderdaad.
0: En toen hebben we bedacht, van, weet je wat, als we nou de maand oktober gebruiken om het thema van de maand Dutch Dance Masters te doen.
1: Ja, want wij hebben best wel hele grote rondlopen natuurlijk,
0: precies,
1: vanuit
0: precies.
1: Nederland. En Martin Garrix en Tiësto. Ja. Dus ik denk dat is misschien wel een heel leuk thema om die mensen eens een keer onder de aandacht. En wij draaien niet zo heel vaak dit soort trends en dance. Dus
0: bij deze gaan we dat doen.
1: Ja.
0: Het tweede uur gaan we de Venga Boys draaien en nu draaien we Two Brothers on the Fourth Floor uiteraard met
1: Dreams Will Come Alive.

0: De formatie heet Supergrass en het nummer Sun Hits the Sky. En het kwam van Kees' verlanglijstje. En dus draaien we hem graag met veel plezier.
1: Yep.
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure is het laatste nummer wat we draaien vandaag in het eerste uur van tussen 12 en 2. En ik denk dat we daar maar gewoon mee uit moeten met dit nummer.
1: Ja.
0: Het is van jouw maatje Hans.
1: Ja, die is afgelopen maandag geopereerd. Ja. En dat vond ik best wel een zorgelijke operatie.
0: Nee, dat is een kleine teen, maar
1: dat is best wel een dingetje. Dus ik zeg, joh, we gaan je gewoon een hart onder je riem steken. Ja. En we gaan een lekkere nummer voor je draaien. Zeg maar waar je wil horen. En hij kwam met Black Sabbath.
0: Ja, en hij kwam met een versie die 15 minuten duurt.
1: Ja, ik denk, ik dat slappe gelul, daar ben ik zo zat. Ja, ik doe gewoon kwartieren.
0: Maar dat duurt wel erg lang. We hebben gekozen voor de versie van het album Heaven and Hell. Het nummer heet ook Heaven and Hell. De artiest heet Black Sabbath. En we gaan hem graag voor je draaien, Hans. En we eindigen het eerste uur ermee. Komt-ie aan, Black Sabbath, Heaven and Hell. Twee vingers in de lucht en rock 'em aan.
1: Zo is het. Een beetschap, jochie, hè?
0: Zeker.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
3: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
4: Welkom terug in het...
5: Ja, dat is mijn microfoon, denk ik.
4: Ja, dat denk ik ook. Welkom terug in de tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze mooie zaterdag. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer van jouw neef.
5: Ja, dat klopt.
4: Vandaag jarig is.
5: Die is vandaag 50 geworden.
4: Ja, en er stond een mooie aanbraak voor hem.
5: Er stond een hele mooie, een oude lul.
4: Wat een lul. Het cabaretfragment is van Cor Houbé. Een goedemiddag inderdaad allemaal. Verder hebben we een nieuwe hit van Snow Patrol samen met Kylie Minogue. De Case Classic komt voorbij. Nog een keer het thema van de maand. De Dutch Dance Masters. En verder proberen we gewoon voor ieder lekkere muziek te draaien, Kees.
5: Ja, zeker te weten. Maar die Cor Houbé, dat is een nieuwe.
4: Dat is een wat nieuwere cabaretier. Ja. Ja. Hij is meer van interactie met zijn publiek.
5: Okay.
4: Dus hij probeert vaak mensen vragen te stellen en daar gevat op. En daar schijnt hij heel goed in te zijn. Dus,
5: hey, en jij gaat naar hem toe?
4: Ik ga donderdag naar hem toe.
5: Oh, leuk. Ja, leuk.
4: De Schouwburg Gappies.
5: Ja, hartstikke leuk. Super jongen, zeker te weten.
4: Precies. Direct, ja, kennen we allemaal.
5: Ja.
4: Ja, een van de misschien wel de beste band van Nederland op het moment.
5: Ja.
4: Het is wat stilletjes rond Direct op het moment.
5: Ja, ze beginnen nu weer op te starten met die live shows natuurlijk. Hè. Precies, dus er zal ook wel weer een nieuw album aan zitten te komen. Dus,
4: in november ga ik naar ze toe in de Ahoy. We gaan een lekker nummertje van ze draaien.
5: Ja.
4: We hebben eigenlijk niks te verliezen, toch?
5: Niks te verliezen, nothing to lose. Komt-ie.

0: Van het album Conditions was dit The Temper Trap, oftewel de Australische formatie. Sorry, Kees. De Australische formatie waar ik best wel fan van ben. Ik vind dat ze hele goede nummers maken.
1: Ja, zeker te weten. Dat is een geweldig nummer dit. Ja.
0: Signs of Fear heet het nummer trouwens. Dat vergeten we helemaal te melden erbij. Ja. Ja. We gaan snel verder met het Nederlandstalige verzoeknummer, Kees.
1: Ja, inderdaad, want die is van mijn neefje Chris.
0: Chris van Dijk?
1: Ja, die is vandaag jarig. Die wordt 50.
0: En hoe loopt de relatie?
1: Hij is de jongste zoon van mijn middelste zus, zeg maar.
0: De jongste zoon van jouw middelste zus. Ja, ik heb hem in beeld.
1: Heb je in beeld? Ja. Mijn zus is overleden natuurlijk, dus een paar jaar geleden. En daar is de jongste zoon van.
0: Kijk, heel goed.
1: Ja.
0: En vandaag wordt hij 50.
1: En vandaag is hij 50 geworden.
0: Dus bij deze, Chris, als je luistert, van harte gefeliciteerd met je Abraham-leeftijd.
1: Zo is het. Je bent nou echt een oude lul. Ja. Gefeliciteerd, Jochie.
0: En wat wou hij dat we voor hem draaiden, Kees?
1: Hij wilde André Hazes met Ik leef mijn leven.
0: Oké. Je hebt natuurlijk Ik leef mijn eigen leven van Hazes, zowel junior als senior. Maar dit is echt een ander nummer, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Ja. En dit is ook wat hij doorgaf. Ik leef mijn leven van André Hazes. Dus
0: gaan hem lekker draaien.
1: Zeker te weten. En als hij niet goed is, dan hoor ik het vanzelf wel. Dan komen we een andere keertje weer.
0: Volgend jaar is hij weer.
1: Komt hij speciaal voor jou, Pik.

0: De heerlijke klanken van Mumford & Sons. Het nummer heet Little Lion Man. En er zit een heerlijk deuntje in.
1: Zeker te weten, absoluut. Ja. Lekker nummer.
0: Daar houden wij van.
1: Ja,
0: zeker. Het is tijd voor het cabaretfragment.
1: Ja.
0: Ik ga de jingle maar eens hopen dat hij doet.
1: Ja, hij doet het. Ja.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Aanstaande donderdag zit ik dus in de Schouwburg in Gouda. Het seizoen gaat weer beginnen samen met Marten, Arjan en Werner. En we gaan naar Cor Houbé. We zeiden het net al, het is een beetje een nieuwe cabaretier. Maar hij is enorm met zijn publiek bezig.
1: Ja.
0: Probeert daar interactie mee te hebben en is erg sterk in het... Op hetgeen wat zijn publiek zegt.
1: Ja.
0: Zo ook nu heeft hij een moeder en een zoon in de zaal zitten. Ja, die hadden liever gehad dat ze de mond dicht houden.
3: In moederdag ook nog, ja. Wie is hier trouwens samen met zijn mama? Wie is met zijn mama? Zeg jij? Oh, deze is voor jullie moeders. Ja. Deze show is voor jullie moeders. Ja, maar dat is echt heel lief. Heb jij je moeder meegenomen? Naar mijn show? Wie's idee was het om met je moeder naar mijn show te gaan? Jouw idee. Hoe oud ben je trouwens?
4: 21.
3: En mevrouw, heeft u wel eens iets van mij gezien ooit? Oh, die kijken samen naar mijn filmpjes.
4: Apart.
3: Ja, het is wel belangrijk welke voor filmpjes. Want ik heb zeg maar comedy filmpjes en ik heb gay porno. Dus ik moet even aan uw zoon vragen welke filmpjes hij van mij kijkt. Ja? Ik heb echt een hele serie met donkere mannen.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.

0: Een unieke combinatie luisteren we ernaar. Het is de Noord-Iers-Schotse band Snow Patrol.
1: Ja.
0: Met de Australische zangeres Kylie Minogue.
1: Ja, inderdaad.
0: En, het nummer is een paar weken oud, 21 augustus uitgekomen. En het heet These Alarms. En jij vertelde al, het is uniek, maar Snow Patrol had het nummer al op de plank liggen. Maar
1: die zanger, dat is ook tevens over de schrijver van alles.
0: Ja.
1: En die... die had het al jaren op de plank liggen.
0: Gary Lightbody.
1: Ja, en die wilde het iedere keer toch wel bij hunzelf op uitbrengen. Maar ja. dan dacht hij van nee, toch niet. Nee. Ik wil het alleen maar met haar zingen.
0: Met Kylie Minogue. Ja.
1: En dat is uiteindelijk gelukt. Ze zijn in contact gekomen met elkaar. Ja. En dat heeft dit geresulteerd.
0: De studio ingekropen en dit nummer gemaakt.
1: Ja, ik vind het een geweldig nummer, meen ik echt.
0: Ja, helemaal goed, helemaal goed.
1: Ja.
0: Leuk, nieuwe nummers altijd.
1: Ja,
0: ook
1: zeker.
0: Als er een verhaaltje achter zit.
1: Ja.
0: En als er verhaaltjes achter nummers zitten, daar hebben we een heel item aan gewijd.
2: Kees Lessing.
0: En Kees, je gaat het vandaag hebben over Procol Harum.
1: Ja, Procol Harum wordt in 1967 gevormd in Southend-on-Sea, Engeland. En komt uit de band The Paramounts. Bestaat dan uit Cary Brooker, Robin Trowers, Matthew Fisher, Dave Knights en B.G. Wilson. Maar de samenstelling van de band wijzigt vanaf dan per maand met de enige vaste factor van Cary Brooker. Maar in deze samenstelling scoren ze wel hun grootste hit en een van de weinige nummers die twee keer op nummer de 1 positie is gekomen in de hitparades. En dat is A Wider Shade of Pale. Naast de bezetting van de band was schrijver-componist Keith Reed enorm belangrijk, want hij schreef samen met Brooker alle nummers voor de band. En uiteindelijk verschijnen er 19 albums van de Procol Harum en scoren ze vele hits en hun laatste album verschijnt in 2017. Op 19 februari 2022 komt Cary Brooker te overlijden aan kanker. En een jaar later overlijdt Keith Reed ook aan kanker en beide op 76-jarige leeftijd. Geniet nu van het muzikale monument en een van de pareltjes uit 1973 van het gelijknamige album Grand Hotel. Procol Harum.

0: Altijd hetzelfde liedje, Kees.
1: Het is inderdaad hetzelfde liedje. The Motions waren dat. Van Nederlandse bodem.
2: En daarvoor de Kees Classic Procol Harum met Grand Hotel. Wat af en toe best op een klassiek stuk lijkt.
1: Zeker, absoluut. Ja. En zij zijn natuurlijk voorlopers van de prog-rock. Ook, daar worden ze, zo worden ze gezien, zeg maar.
2: Heel goed.
1: Maar ik vind het een geweldig nummer, absoluut.
2: Ja. Hij staat ook op mijn persoonlijke favoriete lijstje. Ja. Van flinke lijst trouwens.
1: Ja,
2: het wordt 500 nummers.
1: Ja, het wordt steeds langere lijst, inderdaad. Ja.
2: We gaan het weer hebben over het thema / artiest van de maand.
3: Dit is de artiest van de maand.
2: Want deze maand, zoals we al eerder gezegd hebben, gekozen om weer eens een thema erin te gooien.
1: Ja, inderdaad.
2: De Dutch Dance Masters hebben we het genoemd. Met andere woorden, Nederlandse muziekmakers.
1: Ja.
2: Een beetje in het dance genre. Denk daarbij aan Tiësto, aan Armin van Buuren, aan
1: Martin Garrix.
2: Nou ja, van alles en nog wat.
1: Mental Tio.
2: Precies. Dus we zouden er denk ik misschien wel 2 maanden mee kunnen
1: Denk het wel. Paul Elstak vind ik ook overigens ook een verschrikkelijk goede. Dus,
2: Het eerste uur draaiden we een nummer van Two Daughters on the Fourth Floor. Die in de jaren 80 enorm aan de weg timmerde met dergelijke muziek. Ook de Venga Boys zaten in die periode. En daar gaan we nu een nummer van draaien. En het gaat over bomen. Het is in het bos geweest, denk ik.
1: Boom, boom, boom, boom.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Komt-ie.
2: Het staat op Nederland.

Learn simple English. I'm

0: En hadden we als Dutch Dance Masters de Venga Boys met Boom Boom Boom Boom. Daarna draaiden we Shania Twain met Man I Feel Like a Woman. Nu was het dik 9 minuten genieten van het nummer The Vanilla Queen van Golden Earring. Van het legendarische album Boontang.
1: Yes.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons programma. Ja. Dus we gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Ries, die helemaal uit Zweden met ons contact had. Om te vertellen hoe je Zweedse balletjes moet maken. We danken natuurlijk Hans Kraaf voor zijn guilty pleasure. We bedanken jouw neef Chris voor zijn Nederlandstalig zoeknummer. En we danken Joker voor het heerlijke slapering.
1: Ja, zeker te weten.
0: Die ze voor ons had neergelegd toen we de studio binnenkwamen. Volgende week zijn we er weer. En we wensen iedereen een goed weekend en een goede week.
1: Dus, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Ja. Jij ook, Kees. Jij ook, Jurgie.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Hening, die ook weer voor de techniek zorgt. En ik wil vanavond beginnen met Dave Grusin. Er staan een heleboel spelers mee die meespelen, maar wat ze spelen, dat staat er niet bij. Dus dat zal ik dan maar verder ook zo laten. Maar wel het nummer Punta del Sol.

0: En dat was Dave Cruzan met Punta del Sol.
1: Ja, vorige week was het 100 jaar geleden dat John Coltrane geboren werd. Daar werd in de media veel aandacht aan besteed. Dus ik denk van, dat doe ik hier vanavond ook maar. Sorry, want de man heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Dus alleen al zouden we een hele avond mee kunnen vullen, maar dat doen we niet. We gaan het mooi afwisselen voor de variatie. Maar van mij hoort hij vanavond dus veel John Coltrane. En ik begin met een stuk uit het album Cooking with the Miles Davis Quintet uit 1957. Daarmee werd John Coltrane bekend. Hij speelde naast Miles Davis op de trompet, zelf uiteraard op de tenor sax, Red Garland piano, Paul Chambers bass en Philly Joe Jones drums. Ga dan luisteren naar een lekkere blues. Blues by Five.

0: Blues by Five door het Miles Davis.
1: Wat doe je nou allemaal?
0: Ik hoop dat de luisteraar niet zo op, maar de beugel van Marcel's microfoon die kraakt af en toe een beetje. Ging door mijn oor. Maar maakt niet uit, dat wou ik zeggen. De Blues by Five door het Miles Davis quintet van het album Cooking. Ik had gehoopt dat er een mooie solo van John Coltrane op zou staan, maar daar had ik eigenlijk een ander nummer voor moeten draaien. Dat doe ik straks.
2: Vervolg ik met Rusty Bryant, tenor en alt saxofoon. Hank Jones, elektrische piano. Joe Beck, Hugh McCracken, gitaar. Tony Levin, bas, een elektrische bas. En Steve Gadd, drums. En het nummer For the Good Times.

0: En dat was Rusty Bryant met For the Good Times.
1: Ik had u daarvoor beloofd een John Coltrane solo bij het Miles Davis Quintet uit 57. Dat is niet gelukt, maar dat gaat nu zeker gebeuren. Want ik ga nu iets draaien uit het album Working with the Miles Davis Quintet. Uit, staan 59, staan volgens mij is het ook 57. En het nummer heet, liefst voor niks, Trains Blues. Met een duidelijke solo van John Coltrane.
2: Blues.

0: Trains Blues door het Miles Davis Quintet met Miles Davis trompet en uiteraard John Coltrane op de tenor sax. En daar draaide ik om dat het 100 jaar geleden is dat John Coltrane werd geboren. U gaat vanavond nog meer van hem beluisteren.
1: Maar nu eerst Philip Catherien. En hij wordt verder door niemand begeleid. Hij speelt alleen. Maar heel mooi. Luistert u maar eens naar Lendas Brasileiras.

0: En dat was Philip Catherine met Lendas Brasileiras.
1: Dan ga ik nu weer verder met John Coltrane. Nu van zijn legendarische album waar hij eigenlijk mee doorbrak. Giant Steps. En daarop speelt hij samen met verschillende bezettingen. Maar de bezetting die ik heb uitgekozen, dat is gewoon met Tommy Flanagan op de piano, Paul Chambers, Bas en Art Taylor drums. Gaat u luisteren naar het legendarische, mag ik toch wel zeggen, stuk, het titelsong van dit album, Giant Steps.

0: U luistert naar Giant Steps, het titelstuk van het gelijknamige album, uiteraard. Prachtig album. Van John Coltrane. Hij speelde daarop in dit nummer althans samen met Tommy Flanagan, Paul Chambers en Art Taylor. De opname werd gemaakt in 1959 en zou het begin zijn van een gigantische carrière van John Coltrane. Althans begin.
1: Dan vervolg ik met George Colligan. Hij speelt piano en melodica. Larry Gredanier op akoestische bas en Jack de Jonet op drums. En het nummer When the Moon is in the Sky.

0: Dat was George Colligan met When the Moon is in the Sky.
1: Dan besluiten we het eerste deel van deze Jazz Time met een stuk van het album Lush Life van uiteraard weer John Coltrane. Want vanavond hoorde je alleen maar stukken van John Coltrane van mij. En op dat album Lush Life, althans het nummer wat hij gaat beluisteren, is I Hear a Rhapsody. Daar speelt hij samen met Red Garland piano, Paul Chambers bass en Albert Toussaint drums. I Hear a Rhapsody.

0: I Hear a Rhapsody van John Coltrane. Zelfs zijn album Lush Life, dat werd opgenomen in 1958. En dan werd ze bijgestaan door Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en Albert Toussaint's drums.
1: Gaan we er heel even uit voor het nieuws en daarna gaan we door met het tweede deel van deze Just Time.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Nick.
2: Ja, luisteraars, en dan komt nu de tip van Jaap. En hij zegt, onlangs is het boek Paul McCartney, When I'm 84, uitgekomen. En dat is geschreven door Rob van den Berg. Bij het lezen werd hij opmerkzaam gemaakt op het album Venus and Mars uit 1975. Daarop staat een nummer Bridge on the River Suite. En dat nummer zou passen in het repertoire van het Metropool Orkest. Leuk, lekker instrumentaal nummer. Nou, daar gaan we dan nu maar eens even naar luisteren.

0: En dat was de tip van Jaap, Bridge on the River Suite van Paul McCartney.
1: Ja, ga ik weer vrolijk verder met John Coltrane. Nu met zijn kwartet waar hij de meeste successen zou behalen. John Coltrane tenor sax, McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison bas en Elvin Jones drums. De opname die u nu gaat beluisteren is van het album The John Coltrane Quartet Plays. Chim Chim Cheery, Song of Praise, Nature Boy in Brasilia. En u gaat luisteren naar het eerste stuk, Chim Chim Cheery. Het werd opgenomen in 1965.

0: Chim Chim Cherry was dat, en het werd gespeeld door het John Coltrane Quartet. John Coltrane in dit geval sopraan sax, McCoy Tyner, Jimmy Harrison bas en Elvin Joe drums. En ja, met dit kwartet zou hij nog veel succes krijgen. En ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Bijzondere muziek, maar tot nu voor deze avond laten we het erbij.
1: Goed, gaan we door met Menno Daams, trompet. Ronald Jansen, Heidmeijer, klarinet en altsaxofoon. Berend van den Berg, piano. Ton Bergijk, gitaar. Adrie Braat, bas. En Louis Debij, drums. En het nummer, T for Two.

0: En dat was Menno Daams met Tea for Two.
1: Ga ik nu verder, niet met John Coltrane, maar iets rustigers en mooier misschien wel. Jerry Mulligan op de bariton sax, want zijn album Quintet plus Strings, 1965. Ga die wel luisteren, The Shadow of Your Smile.

0: Ja, het blijft mooie muziek. Jerry Mulligan van zijn album 1965 met Strings. The Shadow of Your Smile speelde die, ja.
1: Ja, nou, dat moet kunnen. Hè? Dan gaan we nu eens naar een accordeon. Dat horen we niet zo, hebben we niet zo vaak. Art van Damme. En wel met All the Things You Are.

0: Art van Damme met All the Things You Are.
1: Ja, en toen jij met accordeon begon, toen moest ik gelijk denken aan onze dagen bij het Samba Django Reinhardt Festival, zoveel jaar geleden alweer. En dat trad regelmatig op een fantastische accordeonist samen met gitarist. Jongen, dan ben ik even zijn naam kwijt, maar dat maakt niet uit. Ik heb het nu over Ludovic Bayer.
2: Ja.
1: En van hem gaat hij beluisteren, een mooi Frans nummer. La Bossa du Vieille Port. Ludovic Bayer.

0: U luistert naar accordeonist Ludovic Bayer. Wij kennen hem van zijn samenspel met gitarist Anjo de Baar, vele malen op het Samba Django Reinhardt Festival. Ook alweer lang geleden, maar wat kon die man fantastisch spelen.
1: Ja.
0: Met zijn tweeën ook. En hij speelde in dit geval La Bossa du Vieux Port.
1: Ja, we hebben hem heel wat keertjes gehoord en gezien. Maar ik ga verder met Benny Carter op altsax. Ben Webster, tenorsax. Frank Rosolino op trombone. André Previn, piano. Barney Kessel, gitaar. En Leroy Vinegar, bas. Sherryman, drums. En het nummer. Een nummer uit 1957. Old Fashioned Love.

0: En dat was Benny Carter met Old Fashioned Love.
1: En ook gitarist Barney Kessel deed mee. En dat bracht mij op het idee om iets te draaien uit het album De Pollwinners van Barney Kessel. Samen met gitarist Shelly. Hij is gitarist, moet ik zeggen. Drummer Shelly Man en bassist Ray Brown. Gaat u luisteren naar Satin Doll, Barney Kessel.

0: Set in Dol, mooi gespeeld door gitarist Barney Kessel, bassist Ray Brown en drummer Shelly Mann.
1: Ik wil nog iets laten horen van die cd van Rusty Bryant, die ik al eerder liet horen. Maar nu een passende titel. Until It's Time For You To Go.

En dat was Rusty Bryant met Until It's Time For You To Go. En dat geldt ook voor ons, want we zijn alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard Eening, dank u voor het luisteren, welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan en dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime Non-Stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommen...